0: Antioško, Viktor. Pas kan ik echt zoiets ook doen, zo denk aan Amelia, maar straks maar naar Antioško, maar ik heb het chips. Antioško, ik wil Dios, pas Sakachol, Sakachol, pas Nashkek, om dit goed chips. En dan kwam ze maar ik kan kalon, kan je een pastel, maar ik heb het goed kalon. Zij schrijven ook Viktor, zo kan ik ook nog kunnen, of ik al chips, ik kan soms nog iets en dan kan ik Sakachol, Antioško, ik wil Dios, ik kan nog, maar. Want Dios, Dios, ik ga amper schotten kennen, maar dat is gewoon een chips. En dan gaan ze gelijk cumpleaños, en dan gaan ze maar een galon, een pastel, en dan gaan ze maar een maar dan gaan ze ook die tienda.
1: Arambicuana, Fichen, buenos días desde Lancetío, zona reina. Una música para mi niña Emma May, Maña, que está cumpliendo 2 añitos. Dios bendiga a Emma Mae, bonito nombre, Mae. Carol Narana Chelly Mae, ¿tana? Mae, Mae. Abraham, como en Escuayel, Ischecha, Cajuile, Caloile, Camigo, Cagua, Felipe, Cuyo, Checa, Benguilut, Nachel, Indi, Caballo, Encillado, Los Alegres del Teranchen, Cuayema, Canachel.